0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd in Bahrein en Kuwait.

0: De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Dat is een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire

0: Man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Dat was een reactie op aanvallen van de VS op doelen in Iran. Trump zei dat dat nodig was vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben kinderen extreem veel honger. Uit de test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen kan herstellen. En op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, vandaag eerst nog wat wolken, later zon bij maximaal 29 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is het traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leuzen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled, nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
5: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
4: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
6: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
4: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt in de regio langzaamaan op gang, maar er is wel een groter probleem op de N35, de weg tussen Zwolle en Almelo. In beide richtingen is de weg dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Komt daardoor een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is de traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled, nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits breidt zich alsmaar verder uit en ook in de regio kun je dat goed merken. Zo is het al vroeg druk op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 2 kilometer, kwartiertje extra. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein en file, ongeveer een kwartier. Komt ook omdat er 1 rijstrook dicht is door voorwerpen op de weg. En de Salland-Twente-tunnel in de N35 vanuit Zwolle naar Almelo is helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden, volg dan de bordjes U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
3: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
2: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer! Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. De ochtendspits stelt gelukkig nog niet heel erg veel voor. Op de A12 wel een file richting Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk tot aan Duiven ongeveer 5 tot 10 minuten extra. En vaste prik de A50 Arnhem-Os. Daar staat file tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is de traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, bijvoorbeeld op de A50 naar Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 12 kilometer, 20 minuten. Ook op de A326 Nijmegen-Ravenstein vielen tussen Bergharen en knooppunt Bankhoef 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor de grootste keuze

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer! Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Er zijn in de regio maar weinig bijzonderheden. Alleen maar dagelijkse files. Zoals op de A50 naar Arnhem het geval. Voor Renkum 11 kilometer en 15 minuten. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Een file voor Ewijk. Daar ongeveer 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is het traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Yeah!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is het traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS Journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Het weer droog en veel zon. Het wordt 22 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Limburg.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is het traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits, met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Yep.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is het traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Tot vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Schijven voor bedrijven.

0: was Brian, oftewel Brian Ferry, ook wel bekend van Roxy Music toen de tijd, hè? Heerlijk man. En Let's Stick Together, daar heb je naar geluisterd, ja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je radio zingt met Gert-Jan Hoekman.
0: Tot een uurtje of vier voor jou hier op de radio bij RTV 4. Een hele goede middag en wees welkom, want we hebben weer wat leuke items weer voor jou. Ieder geval tot aan 4 uur. Straks kwart over zo'n beetje, dan hebben we weer een hele mooie topopknaller. Een plaatje uit de jaren 70 of de jaren 80 natuurlijk. En dan kwart voor 3 hebben we de schijven voor bedrijvenplaten. Een beetje uptempo plaatje die je in kon sturen. En we hebben in het tweede uur, 3:10 ongeveer, plus minus, hebben we de foto 4 op RTV 4. Ja, ja. En we hebben kwart voor 4 hebben we de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. We zijn te ontvangen op de 105.9 FM richting Zwolle. En vanuit Hardenberg richting Emmen, Bijlen, Assen, zeg maar, 107.2. Ik zou zeggen, er gewoon lekker bij blijven, want we draaien ze vandaag speciaal allemaal weer voor jou. We gaan even lekker zomers plaatje draaien van een cover eigenlijk van Bassie en Adriaan. Ja, je zult je wel denken van Bassie en Adriaan. Ja, het was toen de tijd met de Spaanse zon die ze uitbrachten. Maar Mart Hoogkamer zong er ook over in 2023. Ja hoor, de Spaanse cover van Mart Hoogkamer in Spanje.
2: Welkom bij Schijven voor Bedrijven. Schijven voor

0: Het was een Nederlandse house project, Dears On. Bekend van die hit natuurlijk uit 1995. It's gonna be alright. Het is zoals een Bulgaarse band, hè. En ze konden lekker muziek maken. Maar ze kwamen in ieder geval Nederlandse house project. Dus dan zit je vaak wel goed als je zulke muziek natuurlijk hoort op de radio. En zeker hier bij RTV4 natuurlijk, hè.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Ja, hoor.
1: In schijven voor bedrijven.
0: Ik heb er weer een hele leuke voor jou uitgezocht. Dat is een stapeltje van de jaren 70 of de jaren 80. Nou, dit keer is het van de jaren 80. En en zulke plaatjes kun je gewoon insturen natuurlijk, hè. Je mag dat allemaal insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan gaan we dat zeker voor jou wegdraaien. Op de donderdagmiddag. Op de, nou, zo'n beetje kwart over natuurlijk, hè. Kwart over twee in dit programma van Schijven voor Bedrijven. Ja. Nou, vandaag hebben we een hele mooie binnen en die komt van, eens even kijken, waar gaan we naartoe? We gaan naar de volgende. We gaan naar Herman Brood en His Wild Romance. Ja, we gaan naar 1980 en Herman Brood en His Wild Romance kwamen in 1980 met een hele mooie, en dit heet Hot Shot. En dat allemaal hier op jouw radio. In ieder geval, degene die de plaat heeft ingestuurd, onze hartelijke dank. Even een applaus vanuit de studio. Kan dat mensen? Ja hoor.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

Bauza. Lekker ritje geweest dit jaar, hè? Begin van het jaar volgens mij. Magnetic, lekker voor jou hier op de radio. Hey mensen, we gaan eigenlijk door met een hitje uit de jaren 70. En ja, de jaren 70 waren voor heel veel mensen natuurlijk heel erg populair, hè? En zeker in de disco toen de tijd. Beetje soul-tijd. Swing weer lekker op de dansvloer toen de tijd, hoor. Met Tavares. En having must be missing an angel. En dat allemaal hier op RTV 4.

0: Het was een Amerikaanse R&B disco soulgroepie. Wat een lekker deed. Er waren vijf broers. De Tafaris heette ze toen de tijd in de jaren 70. Met Heaven, Missing, Bimmich en Angel. Wat een hit toen. Kijk, de volgende plaat gaan we gewoon even draaien. Speciaal voor Leo. Afgekort natuurlijk, hè. L-E-O. Fitnesscentrum in Vroomshoop. Je krijgt een plaatje speciaal aangeboden van Betty. Van die vroeger aan. Ik ga straks ook nog een plaatje draaien voor Betty. Ja, nou wordt het helemaal mooi.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Kollendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken twee natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Wordt een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rfvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

vitamine speciaal voor jou hier op de radio bij RTV 4 mensen. Robin Schulz was dat samen met Wes en Helene. Mooi hè? Hey, blijf lekker bij. We hebben leuke muziek voor jou hier op de radio. Onder andere met deze van Lobo. The Caribbean Nights. Oftewel de Caribbean Disco Show eigenlijk. Dat klinkt wel wat beter volgens mij.

Nederlandse zanger die het lekker deed en zelfs nog een nummer 1 hit meebehaald heeft kunnen aangaan. De Caribbean Disco Show uit 1981. En speciaal even voor Betty, die, omdat die net zo meteen ook dat plaatje heeft aangevraagd voor LEO, oftewel Leo uit voor de fitnesscentrum in Vroomshoop. Gaan we voor jou deze even draaien, want je vroeg hem aan. Hier is Nico Haak en Foxy Foxtrot. En je mag meedansen, Betty. Ja hoor.

0: vrolijk gedanst werd, volgens mij. Kan niet anders. Nico Waak was het. En de Foxy Foxtrot mensen. Toen braken ze de boel al nog af en daar. Kunnen ze dat nog een beetje herinneren? Voor de oudere jeugd onder ons, zeg maar. He? Ach, wat leuk weer zo'n plaatje niet dan. Hé, hey, mensen, we gaan weer wat anders doen dan anders. Nou ja, niet anders, maar het is kwart voor zo'n beetje. En dan gaan we altijd een hele mooie schijf voor op drijvenplaat voor de weg draaien. Dus weer even dat je mee natuurlijk, hè. Welkom bij Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4 op jouw radio. En we hebben altijd de bron van energie om lekker bij te werken. Dus ja, en daarom hebben we ook eens een beetje meer energieplaatje erbij nodig. En dat doen we altijd met Schijven voor Bedrijven. Nou, dan vandaag een hele mooie van Deep Blue Something. Ken je die? We hadden een heel groot hit in 1996 met Breakfast at Tiffany's.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijven plaat van deze week.

gisteren was de band nog te beluisteren en te zien natuurlijk in Spanje, in Madrid. Daar traden ze op. Ja, ja. Maar binnenkort hebben ze ze natuurlijk ook weer gewoon hier in Nederland. Want het is uiteindelijk een Nederlandse groep. Dus we gaan eens even kijken waar komen ze allemaal zo'n beetje. Dat was in ieder geval op 13 augustus. Komen ze in het Openluchttheater en Wandelpark. De Caprera. En dat is in Bloemendaal, mensen, hier in Nederland. En 22 augustus komen ze in Ulft hier in Nederland. De Huntem Pop. Tijdens de Huntem Pop. Ken je dat? Nou ja, ik wel in ieder geval. En in Vught in Nederland, ja. De 18e. Blijf er lekker bij, mensen. Tot 4 uur speciaal. De bron van energie. Met schijven voor bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4. Zeg er voort. Als je het een beetje een leuk programma vindt. En als je het niet leuk vindt, mag je het ook verder vertellen. Want dat is natuurlijk ook reclame. Het is met even testje 2 natuurlijk. Hè. Hey, ben er lekker bij. Dit is Eric Carmen. Groot hit geweest in 1988 met Hungry Eyes.

hartstikke weer leuk op de radio te horen. Hungry Eyes, mensen. Hey, we gaan er even uit voor het nieuws en dergelijke. Straks na de klok van drieën zijn we heel graag weer bij je terug met nog veel meer energie, mensen. Bron van energie in schijven voor bedrijven. Hey,

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Schijven voor bedrijven.

dan moet je je voorstellen dat je met 11 van zulke mensen op een podium moet ergens staan. En dat podium is te klein. Kun je een beetje indenken van hoe het dan gaat? Je hebt geluisterd naar de Soul Disco Dance groepje uit de jaren 70, de Trams. En ze hadden 1975 een grote met deze, hè? Shout, ja! Yeah. Goedemiddag, je radio-sling. Ja hoor. Met Gert-Jan Hoekman. Zeker tot 4 uur op je radio nog wel hoor, jawel. Want we hebben weer een bron van energie hoor. Ik zit er helemaal vol van, dus ik moet het ook even kwijt natuurlijk, hè. En dat breng ik helemaal over naar jullie natuurlijk daar aan de andere kant van de radio. Want ja, je kunt ons ontvangen op de 105.9 FM richting Zwolle. Als je in Zwolle en omstreken een beetje rondrijdt, zeg maar. Dat is op de FM, hè. Ja, natuurlijk zijn we overal te ontvangen natuurlijk via internet. Maar goed, als je op de radio alleen maar FM kunt ontvangen, zeg maar, dan is het ook wel lekker makkelijk. Ook op de 107.2 hier in Hardenberg en omstreken, zeg maar. Dus ja, het is weer even dat je het weet natuurlijk. RTV 4, het nieuwe geluid voor de regio. Of de streek eigenlijk, hè. Ja, het is de streekomroep inmiddels, zoals een beetje weer geworden. Nou goed, mensen, we gaan lekker door met heerlijke muziek om heerlijk bij te werken. Ik heb een beetje een zomers plaatje nu klaargezet.

plaat. Dat je te veel op zit te dansen met deze veranderde temperatuur, mensen. Ja, sommigen kunnen er niet tegen. En als je dan op deze muziek gaat dansen,

voor de foto 4. Ik heb het nog niet afgekondigd in het begin van de uur. Maar in ieder geval, we hebben altijd de foto 4. Een beetje na de klok van drieën. En dan gaan wij 4 fotoplaten voor je wegdraaien. En je weet, deze platen kun je gewoon insturen. Nou ja, niet dat deze platen die we nu gaan draaien. Maar als jij ook denkt van ik heb nog wat leuke fotomuziek. Nou, leuke fotomuziek. Moet je mij horen. Die stuur je gewoon in. Naar natuurlijk Gert-Jan. @schijvenvoorbedrijven.nl. En dan doen wij absoluut de rest wel. We gaan luisteren naar Mark Schuitenmaker, The Flirts, ABBA en Tones and I.

Dat waren alweer de Foute 4 op jouw radio, hier bij RTV 4 natuurlijk. Want we hebben geluisterd naar die hele mooie sonnets met die, even kijken, Tones and I met Dance Monkey uit 2019. En we hadden ook nog de Summer Night City uit 78 van ABBA. En we hadden de Flirts met die hele mooie Passion uit 1983. En de Summer Night, oftewel de zomernachten in Griekenland. Uit 2023 van Marco Schuimaker. Nou, als jij ook een leuke top 4 weet, of in ieder geval de foto 4, dan mag je dat insturen naar gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. En dan draaien wij de rest wel. Ik zie ook dat er weer de, ja, hoe noem je dat, de, hier in Harderberg, de Clippers donderdagen er weer zijn. En dat begint altijd op de, vanaf 10 uur 's morgens. Nou, en als je er nog naartoe wilt, dat kan natuurlijk nog. Want tot 5 uur gaat dit door. Dan kun je lekker struinen over de marktmensen daar. Neem vooral je kinderen mee als je kinderen hebt. Want er zijn ook leuke dingen te zien. Onder andere Bert en Ernie komen daar, zijn daar nog aanwezig. Dus ja. En ik zou zeggen, gewoon even naartoe gaan. Want het is een markt met allerlei gevarieerde aanboden, zeg maar. Ja, tweedehands spullen. Nou, eigen gemaakte dingen en zo. En je kunt er leuke cadeautjes kopen eventueel. Ja, dat kan. Ja, je hoeft dat niet natuurlijk, hè. In ieder geval een goede mix om dat even te bezoeken. En zeker als je op de camping staat of de, zoiets dergelijks. Of een of ander leuke park. Of misschien een hotelletje hier in Harderberg. Dan kun je er mooi even naartoe gaan. Voor onze vakantiegangers. Maar zeker ook voor de inwoners voor Harderberg omstreken natuurlijk, hè. Hey, we gaan even door met nog een plaatje sowieso even nog voor het nieuws. Nou ja, wat is het nieuws? Het streeknieuws, zeg maar. Gaan we even Louis Spina even wegdraaien met How Many Times. Groot geweest in 1982.

0: TV4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken tussen Overijsselse bouwbedrijven bij een aanbesteding. Ze kregen hier al eerder een boete voor. De van aflopende aanbestedingen worden ze niet uitgesloten. Maar voor nieuwe aanbestedingen zijn ze de komende 18 maanden niet welkom. En de Ommer Biesing staat al garanties lang bekend als de bruisende zomerfeest van Ommen. Een van de absolute hoogtepunten is de traditionele jaarsmarkt die op dinsdag 14 juli van 9 tot 4 uur in het centrum van Ommen verandert in een levendige en sfeervolle markt vol gezelligheid. En tenslotte de rotorbladen die onlangs werden verwijderd van de uitgebrande windmolen in Nieuw-Leusen lenen zich mogelijk voor hergebruik. Ze kunnen wellicht worden gerecycled. Nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt moet uitwijzen in welke mate dat haalbaar is. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: was de Zeeuwse band Bluff, waar je nu naar luisterde. Ooit braken ze door in de jaren 90 met een hele mooie plaat. Het heette Lies uit Londen. Die ken je zeker nog wel. En dit was Doe Het Dan.
1: Goedemiddag, je radio swingt.
0: Ja hoor.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Zeker weten, tot straks 4 uur ben ik nog bij je. Straks na de klok van 4 zijn we natuurlijk bij de enige echte natuurlijk. En die krijg je zo meteen ook te horen. Kelvin Punter. Hij gaat lekker de middag door met heerlijke muziek. En dat swingt ook weer lekker, mensen. Ook straks na 4 uur gewoon luisteren. Na 3 uur lang Kelvin Punter, moet ik zeggen. Hey, we gaan lekker door met heerlijke muziek. Het is een soort van bron van energie. En dat draaien we allemaal speciaal voor onze bedrijven in Hardenberg en omstreken. Voor de hele vechtstreek, zeg maar. Ja, echt wel. En verder daarbuiten, mensen. Echt wel. We gaan voor jullie een hele mooie draaien van de surfers heb ik hier klaarstaan. Hoe kom ik daarbij? Gaan we surfen? Ja, nou, laten we dat maar doen. Het is een hele mooie van de surfers met windsurfing uit 1978.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schrijven voor bedrijven.
5: RTV.

Armin van Buren en mevrouw Wright. Hè? En One More Time met 2022. Ja, ja. Hey mensen, we gaan zo meteen de plaat in zijn verhaal aanhoren van Bart van Leeuwen. Een heel mooi verhaal. En in dat verhaal schuilt natuurlijk weer een hele, hele mooie plaat. En probeer dat even te raden. We gaan naar het jaar 1981. En in 1981 kwam een heel mooi verhaal straks. Luister zo meteen. Minus kwart voor. De klap van 4. Eerst maar eens even wat anders. Even onze luchtgitaar even erbij pakken. Heb je er nog zin in? Met hoge temperaturen moet je dat zeker even niet doen hoor. Maar in ieder geval wel lekker genieten natuurlijk. Van deze. Van Status Quo.

0: even luchtgitaren. En dat wil wel als je in een koelcel zit te werken of zo. Waar het in ieder geval heel erg cool is. Ja, nou, dat vind ik cool. That's cool, man. Prachtig, hè? Status Quo en Roll Over Raydown. Heet je 1975, zou je niet zeggen natuurlijk, hè? Net alsof het gisteren was, mensen. Echt wel. En blijf lekker bij met de gezelligste. Dit is RTV 4, het nieuwe geluid voor de streek, mensen. Ja hoor. We zijn voor 2/3 al voorzien, mensen. Straks krijgen we nog een 1/3 erbij. En dan is Twente Rand er ook helemaal bij. Dan klinkt het, nou ja, net als Radio Oost bijna volgens mij. Want zo'n groot bereik hebben we volgens mij dan wel als FM-signaal, zeg maar. Oh, oh, oh. Maar goed, we zijn nu nog op het ogenblik te ontvangen op de 105.9 richting Zwolle. En dan vanaf 107.2 Hardenberg en omstreken richting Emmen. Ja, misschien Assen die kant uit. Nou, in ieder geval, blijf lekker luisteren. Anders ga je gewoon via de stream natuurlijk van dit radiostation. En die kun je overal vinden, mensen. Dus weer even dat je het weet. Hey, we gaan even luisteren naar Bart van Leeuwen. Want Bart van Leeuwen die zit hier helemaal klaar. Die wil heel graag zijn verhaal even doen. En dat mag hij van mij ook. Want hij gaat naar 1981 met zijn verhaal. Probeer te achterhalen welke plaat er schuilt in het verhaal van Bart. En dan kom ik straks bij je terug, mocht je het geraden hebben. Ja, dan ga ik je nog even feliciteren. Nou, Bart is er klaar voor, mensen. Hier is Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal.
1: La la di da di da di da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Er hangt iets in de lucht vanavond, maar ik zou niet precies weten wat. Ik weet wel dat ik al heel erg lang op dit moment heb zitten wachten. Eindelijk lijkt het ervan te komen. Vanavond is je ontmaskering een feit. Dan krijg ik te zien wie je werkelijk bent. En dan is het voorgoed afgelopen met het typetje dat jij altijd hebt gespeeld. Je anders voordoen dan wie je werkelijk was, daar ben je altijd goed in geweest. Maar nu val je uit je rol. Als je er uiteindelijk aan onderdoor gaat, hoef je van mij geen toegestoken hand te verwachten om je te redden. Ik heb je altijd in de gaten gehouden toen je je toneelstukjes opvoerde. Ik was de toeschouwer bij alles wat je deed en ik had je door. Misschien wist je niet dat ik je altijd en overal heb gevolgd, maar dat deed ik dus mooi wel. En nu doe je dat masker maar eens af, want je hele leven is één grote leugen geweest. En reken maar dat ik onthoud wie je bent. Hoe zou ik jou nou kunnen vergeten na die ene ontmoeting tussen ons tweeën? Ik denk dat jij er nu liever niet meer aan wilt denken, maar er was zelfs een moment waarop we het prima met elkaar konden vinden. Maar nu is er niets meer tussen ons en ik weet heel goed waarom. Jij kunt wel net doen alsof er niks aan de hand is, maar door die stilte heen klinkt een keiharde leugen. Terwijl de pijn tussen ons steeds heviger wordt, weten we ook dat het ooit tot een uitbarsting moet komen. Vanavond bijvoorbeeld. Of op een ander moment. Maar eens zul je ontmaskerd worden. Dan is het definitief over tussen ons. Dan is de liefde voorgoed voorbij. Omdat je nooit open en eerlijk tegen me geweest bent.

Wat een prachtige plaat, hè? Ik hoop dat je hem hebt geraden in het verhaal van Bart. Dankjewel, Bart, voor het verhaal. En ik hoop dat je hem hebt geraden. Ja, het was Phil Collins met In The Air Tonight. Nou, bij deze ga ik jullie gewoon even feliciteren. Ja hoor, absoluut. Je hebt hem vast geraden, hoor. Dat kan niet anders volgens mij. Hey, we gaan lekker door met muziek. We kunnen nog een plaatje draaien. The Weeknd en Save

was de weekend, hè? Groot hit geweest in 2020 met Save Your Tears. Ja, en zit erop. Nou, echt wel. Nou, dat dacht ik ook. Je luistert dan gewoon ook weer, hè, natuurlijk naar RTV 4 met Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4. Zeg het voort, zeg het voort. Ga ik voor jullie nog even een hele mooie draaien van DJ Anderson. En de African Baby. Hey, graag tot de volgende keer. Veel plezier zometeen met Calvin Punter. Tussen 4 en 7 met Onderweg met Calvin Punter. Nou, mooier kan ik het niet maken volgens mij. Hier is DJ Anderson en de African Baby.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan kijken we even naar de situatie op de weg. RTV 4 verkeer. Ik begin op de A28 en dat is Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en hij is helemaal weg. Nou, hartstikke goed. A32 Heerenveen-Meppel tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 6 kilometer en 12 minuten vertraging. En dan de laatste op de N307. Dat is Lelystad-Kampen tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En er wordt er ook nog geflitst op de A50. En dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal, zeker en vast, 212,8.
4: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Calvin.
3: Ja, de donderdagspits wordt nog leuker met zometeen Sienna Spyro. En nu Sister Sledge en We Are Family. Ik zeg een hele goede middag.

Sienna Spyro en Material Lover. Je luistert naar RTV 4. En super tof dat je voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit onderweg met Kelvin. En dit gebeurde er vandaag in het nieuws. De politie gaat ervan uit dat de Nederlandse criminelen betrokken waren bij de hack van telecomprovider Odido eerder dit jaar. Dat sterke vermoeden is mede gebaseerd op het feit dat de hack begon met een telefoontje van een Nederlands sprekende man naar de klantenservice, dat zegt de politie. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt, dat concludeert kennisinstituut Movisie. Naar verkend onderzoek, mensen met een hoog gewicht maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En krijgen lagere beoordeling of hebben ook minder promotiekansen. Nou, je hoorde het net al in het nieuws. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze had veel succes met Power Ballads, waarvan haar bekendste Holding Out for a Hero. Maar was vooral bekend om haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. En ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid. Dat ontstond na de keeloperatie. Bonnie Tyler was 75 jaar. En je hoort nu haar grootste hit hier bij RTV 4. Total Eclipse of the Heart.

RTV4. Onderweg met Kelvin. En je hoorde de Bauza. Echt zo'n lekker nummer dat je dan misschien kan draaien als je ergens lekker in een strandtent zit. Zo. Met een lekker biertje erbij. Of misschien een lekker hapje. Lekker genieten dus. De Bauza dus hier bij RTV4. En morgen dan is het zover. Dan begint namelijk het Balksbrug Strukverstein. En dat is sowieso één groot feest. Morgen om 4 uur begint het officieel met het oprijden van de 280 trucks. Nou, dat is sowieso één groot feest. En ik heb even de planning erbij gepakt. Sowieso vanaf 8 uur dan is het één groot feest. Want dan opent de feesttent met Danny Panadero. Bekend van Danny's Autopaleis. Nummer dat ook wel eens gedraaid is hier heel lang geleden. Verder is er ook nog allemaal leuke activiteiten. Springkussens, gratis proeflessen in een vrachtwagen. Muziek over het hele terrein, dat is wel belangrijk. En ook de food and drinks. Ja, dat is sowieso altijd wel belangrijk bij zulke evenementen. Gewoon goed eten, lekker drinken, met of zonder alcohol, als het maar gewoon gezellig is. En over de zaterdag gesproken, om 6 uur is namelijk ook een barbecue voor de truckers. Jazeker. Voor alle truckers met een weekendkaart wordt een heerlijke barbecue geregeld. Nou, dat is dat toch wel even lekker, hè? Dat je dan gewoon daar zit. En dat je dan gewoon lekker kan genieten van een heerlijke barbecue. Zo'n lekker vlees op de grill. Een lekker satéetje of een lekker kippetje. Nou, kip moet je wel goed mee oppassen trouwens. Als de kip wit is, dan weet je dat het geen goed teken is. En verder ook nog allemaal artiesten die komen als Ancora, Robert van Hemert en nog heel veel meer. Dus dit weekend in Balkbrug, het Balkbrug Strukverstein. Nou, dat is toch één groot feest. Absoluut. Hey, zometeen ga ik je vertellen hoe het voelt om verliefd te zijn. Ja, absoluut. Zeker weten. Eerst de Police voor je en Every Breath You Take. Hier in Onderweg met Kelvin, hier bij RTV4.

0: Staat even met zijn hoeren en zijn haar, ja zeker.
1: Hij heeft het te pakken.
0: Stickers, kusters en verliefd. Hoor je bij RTV 4 en wat ik eigenlijk wilde zeggen over verliefd zijn gesproken. Verliefdheid, dat moet je eigenlijk, hoe kan je dat voelen? Nou, als je een keer 4 duvels neemt. Nou, 4, 6 duvels en je wordt een beetje zo. En je bent helemaal van de kaart. Zo voelt verliefdheid, zeg maar. Ja, dat je dan een beetje denkt, oh ja, zo voelt dat dus. Nou, dan weet je in ieder geval een beetje het gevoel hoe dat zou kunnen zijn. Dus het is een leuk gevoel. En ik weet het uit ervaring, jazeker. Stickers, kusters en verliefd horen hier bij RTV 4 onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor het allerlaatste streeknieuws. Met daarin nieuws over EBS, want ze hebben financiële problemen. Oei, en ik hoop niet dat wij er als reizigers daar de hinder van gaan ondervinden. Eerst heb ik muziek voor je van Miles Smith en Hold Me in the Dark hier bij RTV 4.

0: ik vind het zo lekker dit. Miles Smith en Hold Me in the Dark. Ach, heerlijk. Ik vind het zo'n lekker nummer. Heerlijk als je bijvoorbeeld lekker in de auto zit. Of misschien lekker in een barbecue hebt of een feestje of zoiets. Heerlijk. Jordem hier bij RTV 4.
1: RTV 4. Streeknieuws.
0: En dan gaan we even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt in het streeknieuws. Er komt geen tijdelijke asielopvang in het Laarbos in Ommen. Het COA vindt de investering te groot voor een korte opvanglocatie. Omwonenden zijn geïnformeerd en de gemeente respecteert het besluit. Maar blijft bereid mee te denken over opvanglocaties. Het COA zoekt ondertussen verder naar een geschikte plek. En de reparatie van de windturbine in Nieuw-Leusen loopt opnieuw vertraging op. Kabels passen niet op een nieuw onderdeel. Nieuwe kabels hebben een levertijd van 90 dagen. En daardoor draait de turbine pas in september weer. Nieuw-Leusen Synergy noemt het een flinke tegenvaller en onderzoekt een tijdelijke oplossing met minder vermogen. En tenslotte, EBS heeft financiële problemen met het busvervoer van Rijs in IJsselvecht. De provincie Overijssel overlegt met de vervoerder om het openbaar vervoer te behouden. Reizigers merken er voorlopig niets van. Volgens EBS zijn de kosten veel hoger dan verwacht. En daardoor de concessie financieel niet meer uit kan. Je bent weer helemaal bijgepraat. En tot zover het streeknieuws hier bij RTV 4. En we gaan even kijken naar de situatie op de weg. Want het is, ik moet zeggen, best wel druk hoor. Ongelooflijk. Ik begin namelijk op de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en Zwolle-Zuid. 5 kilometer in 3 minuten. Dan op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. 3 kilometer in 3 minuten. Dan kijken we even op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. 2 kilometer in 4 minuten. A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaas en Apeldoorn. 4 kilometer in 3 minuten vertraging. En dan kijken we op de N35 Almelo-Zwolle tussen Zwolle-Zuid en de aansluiting met de A28. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En dan kijken we even op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. 9 kilometer en 15 minuten vertraging. En de laatste die is dan weer gemeld op de N307. Niet echt in de regio, maar wel handig om even bij te pakken. Lelystad-Kampen tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. Bij 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Ome Gent heeft niet zoveel zin om bij zijn vrouw thuis te zitten, want hij staat namelijk op de A50, Zwolle-Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 112,8.

0: Flash and the Pan. En Hey St. Peter. Word hier bij RTV 4.
1: De lekkere track.
0: Daar is het bijna tijd voor. De lekkere track. De donderdagspits is in volle gang. Althans, de donderdagspits. Ja, die is wel in volle gang. Alleen, de meesten hebben natuurlijk ook vakantie. Dus, ik denk, als ik een beetje kijk op de weg, valt het wel een beetje mee. Laat ik zeggen, de lijst qua files is wel meestal wat langer. Maar nou niet. Maar goed, de lekkere track. We gaan hem zo meteen doen. Wat is nou een nummer waar je nou echt zo ongelooflijk veel zin in hebt? Dan mag je dat even laten weten via de app van RTV4. En dat kan via 0529-481048. 0529-481048. En laat even weten wat voor nummer je heel graag zou willen horen. En het kan van alles zijn, hè. Als jij het maar leuk vindt en als je zoiets hebt van, weet je, het mag van alles zijn. Nederlandstalig, het mag echt muziek van nu zijn. Qua genres, het kan allemaal. En het leuke is, jij bepaalt dat. Dus jouw stem telt, laat het weten. En het kan heel simpel via 0529-481048. En misschien ga ik hem dan wel voor je draaien. Teddy Swims is voor je onderweg met Mr. Know It All. En nu even zo'n lekkere classic, altijd goed. The Dexys Midnight Run.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: De lekkere track.
0: Ja, en nu komt de grote vraag. Wat moet toch de lekkere track worden? Nou, via 0529481048 zijn er veel leuke appjes binnengekomen. Onder andere bijvoorbeeld, ja, dat is wel leuk, van Laura. En die zou eigenlijk een nummer willen horen, wat ja, zoveel wordt gedraaid en wordt aangevraagd. Absoluut. Ik heb het over Justin de Wild en Cheerio. Klinkt zo.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even vandoor.
0: Stond gisteren nog bij een muziekfeest op het plein in Zwolle.
2: Oh, cheerio.
0: En Bart die zou graag de Spice Girls willen horen met Stap. Nou, dat doe ik pas vanaf 7 uur. Maar ook wel een lekkere deze. Ja, zeker. En David die zou graag iets van Take That willen horen. Everything's changes. Ja, everything's changes, but you. En die klinkt zo.

0: Die is ook lekker hoor. Jazeker.
1: De lekkere track.
0: Ja, en dan is toch altijd de vraag van ja, wat gaat het worden? Wordt het Justin the Wild met Cheerio? Wordt het toch Bart, de keus van Bart dan? The Spice Girls en Stop? Of wordt het toch Take That and Everything's Changes? Everything changes, but you... Nou, ik heb even gekeken en ik kan je vertellen, jazeker, dat toch de keus is gevallen op Take That, jazeker. Vandaag de lekkere track. Even lekker meedansen, heerlijk!

Lekker zeg! De lekkere drank van vandaag van Take That and Everything Changes worden hier bij RTV 4. Zometeen is het tijd voor het nieuws van 5 uur. En ook muziek van Tracy Ullman, ook Moni, Dave, I'll Be Loving You. En ook Shakira is voor je onderweg. En we gaan weer een lekker reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. Staat ook allemaal op het programma. Met nu John Cougar Mellencamp en Jack en Diane hier bij RTV 4.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Voor de grootste keuze

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: RTV 4 verkeer. Ik begin op de A32 en dat is Heerenveen-Meppel. Tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. 2 kilometer en 3 minuten de vertraging. Dan kijken we even op de A35. En dat is Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan op de A50 Apeldoorn-Emmeloord. Tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan kijken we even op de A50. En dat is Zwolle-Arnhem. Tussen Epe en Apeldoorn. 7 kilometer en 5 minuten. Dan op de N35 Almelo-Zwolle. Tussen Zwolle-Zuid en de aansluiting met de A28. Altijd druk daar. Zeker in de spits. 3 kilometer en 18 minuten vertraging. Dan op de N35. En dat is Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 3 kilometer en 8 minuten. Dan kijken we op de N50 en dat is meteen de laatste. En dat is Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Absoluut nog steeds op diezelfde A28. Of nee, de A50 moet ik zeggen. Excuus, A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 112,8.
5: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Calvin.
4: Moni en Shakira is voor je onderweg. En nu heb ik Tracy Ullman voor je. En Breakaway hier op deze donderdagmiddag. Zeker en vast.

Tracy Ullman en Breakaway. Zo een hele goede middag. Je luistert naar RTV 4 onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En heb jij je valies al ingepakt? Heb je dat gedaan? Ongelooflijk. Je bent goed bezig. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik dat zeker en vast snel doen. Want we gaan weer een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen in de Vlaamse plaat. En het is een heerlijke Vlaamse plaat. En het gaat ook weer over verliefd zijn. Jazeker, nou het is een soort love show bijna. Nou inderdaad, ongelooflijk. En verder natuurlijk ook goede muziek natuurlijk voor je onderweg van Shakira, Burna Boy en ook nog John Sebastian en Welcome Back. Eerst over echte zomerplaten gesproken. Ik vind het ook zo'n lekkere zomerplaat.

Zomer op je radio, heerlijk. Shakira samen met de Burner Boy en Die Die. Dan is het nu tijd voor de Vlaamse plaat. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madammen. En niet alleen dat, nee zeker niet, ook de muziek die er wordt gemaakt. En elke donderdag zetten wij zo'n Vlaamse plaat in het zonnetje. Vandaag een nummer die eerder al voorbij kwam als Vlaamse plaat, namelijk Clemens en Van Geel. Jelle Clemens, die zou je nog kunnen kennen van Spring. En Jonas Van Geel, en ze hebben een nummer gemaakt, dat heet Schreeuw. En het nummer gaat eigenlijk over spijt, gemis en het verlangen om opnieuw contact te krijgen met een ex-geliefde. Nou, en het nummer wordt eigenlijk gezongen wat er mis is gelopen. En hij voelt toch wel de drang naar alles wat hij nog voelt gewoon uit te spreken. En de naam zegt al gewoon schreeuw dat ik nog heel veel van je hou. En ja, misschien is het al te laat, dat zou ook nog kunnen. Dat wordt ook in het nummer wel benoemd. Maar ik vind het echt wel een heel goed nummer. Het is niet echt zo'n bellen dat je denkt van oh, het is zielig. Maar wel gewoon even een stevig nummer dat je denkt pam pam, heerlijk, klinkt goed. En daarom is dit ook de Vlaamse plaat van vandaag. Clemens en Van Geel en Schreeuw. Ik ben de

John Sebastian en welkom back, hoor je bij RTV 4. En mocht je nog geen plannen hebben dit weekend, nou, dan zou ik vooral lekker de zon gaan opzoeken. Want de zon die schijnt flink dit weekend, vooral zaterdag. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Op de meeste plaatsen kan het zelfs 29 tot 31 graden zijn. Dus ik zou zeggen, zoek vooral verkoeling, smeer je goed in en ja, vooral zomerse muziek, nou dat is natuurlijk heel belangrijk. En over zomerse muziek gesproken, dit is ook wel lekker zomers hoor. Manu Chao en Me Gusta

0: Gerard van Maasakkers en Guus Meeuwis en hey, goddemee, jullie hier bij RTV 4. Hierin onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor het streeknieuws met daarin, ja zeker. Nieuws over asielopvang in het Labels in Ommen. Het zouden komen, maar er komt geen tijdelijke asielopvang. Hoe en wat hoor je zometeen. Eerst worden we even bijgepraat wat er allemaal gebeurt in de rest van de wereld.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Volgens de rechter hebben er wel seksuele handelingen plaatsgevonden tussen de twee mannen en een meisje van 17, maar was er geen sprake van verkrachting. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. Het weer vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.
2: RTV 4, streeknieuws.
0: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het laatste streeknieuws. EBS heeft financiële problemen met de busvervoerder van Rijs in IJsselvecht. De provincie Overijssel overlegt met de vervoerder om het openbaar vervoer te behouden. Reizigers merken voorlopig niets. Volgens EBS zijn de kosten veel hoger dan verwacht, waardoor de concessie financieel niet meer uit kan. En de reparatie van de windturbine in Nieuw-Leusen loopt opnieuw vertraging op. Kabels passen niet meer op een nieuw onderdeel. Nieuwe kabels hebben een levertijd van 90 dagen en daardoor draait de turbine pas in september weer. Nieuw-Leusen Synergy noemt het een flinke tegenvaller en onderzoekt de tijdelijke oplossing met minder vermogen. En tot slot, er komt geen tijdelijk asielopvang in de Laarbos in Ommen. Het COA vindt de investering te groot voor een korte opvangperiode. Omwonenden zijn geïnformeerd en de gemeente respecteert het besluit, maar blijft bereid mee te denken over opvanglocaties. Het COA onderzoekt ondertussen verder naar een geschikte plek. Nou, je bent weer helemaal bijgepraat. Het was over het streeknieuws hier bij RTV 4. En dan kijken we naar de situatie op de weg. En het is best wel druk op de weg, absoluut. Ik begin op de A35 en dat is Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan kijken we op de A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampersuit. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn. 7 kilometer en 5 minuten. Dan op de N35 Almelo-Zwolle tussen Zwolle-Zuid en Afrit-Berkum. 2 kilometer en 12 minuten vertraging. En dan kijken we op de N35. En dat is Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West. 3 kilometer en 8 minuten vertraging. En de laatste op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en Knoopert-Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Zeker en vast, want er is een nieuwe flits voorbij gekomen op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Knoopert Hogeveen naar de A37 richting Emmen en Zuidwolde. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 227,3. En dan de laatste op de A50 en dat is Zwolle-Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 213,0. RTV 4.

Taylor Swift en Anti-Hero. Wat hier bij RTV 4 hier in Onderweg met Kelvin. Morgen om 2 uur dan hoor je normaal gesproken Studio Paard met Rick Maliepaard tussen 2 en 5. En vorige week zat ik op de plek van Rick, want Rick die genoot van een heerlijke vakantie. Nou goed, morgen is Rick weer terug, maar morgen wordt het niet een normale Studio Paard dat je gewend bent. Nee, morgen wordt het Studio Paard en Hofhenk met de enige Jelle Hofhenk. En mocht je denken, wie is Jelle Hofhenk? Nou, ik zal het even vertellen. Even een kleine resume. Vroeger deed hij hier de avondshow hier bij Vechtal FM elke donderdagavond tussen 7 en 9. En dat was hartstikke leuk. En hij is weer even terug op de zender. En ja, het wordt dan dus Studio Paard en Hofhenk. En ik heb al een beetje een vermoeden hoe dat programma eruit gaat zien, zeg maar. Gezellige chaos. Ja, gezellige chaos en allemaal leuke gezelligheid. Om even lekker het weekend mee in te knallen. Dus morgen Studio Paard en Hofhenk tussen 2 en 5 hier bij RTV 4. Dus dat wordt één grote gezelligheid. Lachkick tot en met. Nou, ongelooflijk. Ik zou zeggen, ik ga morgen sowieso luisteren. Dat is één ding wat zeker is. Je luistert naar RTV 4 met nu America en Sister Golden hier. Heerlijk.

Mark van Dalen en DJ Quicksilver, RTV4 en Whatever. Zometeen naar nieuws van 6 uur heb ik voor je Clarence Clemens. En You Are a Friend of Mine, ook nog Fleming en Meteor is allemaal voor je onderweg. Voor het nieuws van 6 uur heb ik deze lekkere plaat van Richard Marx. En ik weet dat dat refrein zo gaat. Don't you know? Je hoort hem hier bij RTV4. Hij begint al te zingen. Yeah, yeah, yeah, yo.

0: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
5: Onderweg met Calvin.
8: Fleming en meteoren niet nodig. En ook Knak is voor je onderweg. En nu Clarence Clemens. And you are a friend of mine.

Dion. En je hoorde niet nodig hier bij RTV 4. Zo'n hele goede avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En samen maken we de donderdag nog net een stukje leuker. Met zometeen om 6:30 het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Even lekker losgaan op de allerbeste beats. Misschien heb je vanavond nog wel een tuinfeestje. Misschien ga je wel lekker uit vanavond. Het is tenslotte donderdag studentenavond. Daar wordt over studenten gesproken. Nou, ik ben geen student meer. Ik ben 29. Maar ik ga vanavond wel even de stad in, hoor. Jazeker. Ik ga eventjes, denk ik, lekker een terrasje pakken met een maat van me. Even bijkletsen, een beetje lachen. En dat zijn wel de belangrijkste momenten in het leven. Vooral lekker genieten van de allerleukste momenten met vrienden en familie om je heen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat wil ik jou nog wel even meegeven hier op deze donderdagavond. Zometeen Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Ook nog John Waite en Missing You. Wat eigenlijk lijkt op een heel schattig liedje dat je iemand mist. Maar eigenlijk wordt er eigenlijk gewoon gezongen van ja, eigenlijk mis ik mijn vriendin en mijn ex helemaal niet. Nou goed, dat is allemaal voor zometeen. Nu voor je heb ik Knak en My Sharona. En ik denk dat de vaste cliché grap wel komt. Ja, eigenlijk iedereen die Sharona heet.

John Waits en Missing You. En eigenlijk, ja, dit klinkt als een liedje van... ja, weet je, eigenlijk mis ik toch wel de liefde van mijn leven. Ik wil dat ze bij me is voor altijd. Maar als je dan toch eigenlijk goed naar de tekst luistert... ja, wordt er eigenlijk gewoon gezongen van... ja, weet je, eigenlijk mis ik de persoon helemaal niet. Het is eigenlijk wel goed zo, zoals het zo is, zeg maar. Ja, misschien zit je wel in zo'n situatie dat je dan denkt van... ja, goed, ik mis haar of ik mis haar niet, dat kan ook. Het zou maar zo kunnen in ieder geval. Hey, wat wel leuk is zometeen is het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Even lekker losgaan op de allerbeste beats. Maar eerst ook nog het streeknieuws bij RTV4, ook belangrijk. En natuurlijk de NOS Headlines. En dan gaan we helemaal los. En om daar vast een klein beetje voor in die stemming te komen. Ja, is dit wel lekker hoor. Ja, zeker wel. Ik heb het namelijk over Afrojack en Awake Tonight. Och, ik vind die echt die beat. Och, och, och. Die is zo lekker. Nou, ik zou zeggen, hoor het zelf maar.

0: RIVM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
2: RTV 4, streeknieuws.
3: Het onderweg met Kelvin Dance half uurtje staat op het punt van beginnen. Eerst is het tijd voor het allerlaatste streeknieuws. Er komt geen tijdelijke asielopvang in het Laarbos in Ommer. Het COA vindt de investering te groot voor een kortere opvangperiode. Omwonenden zijn geïnformeerd en de gemeente respecteert het besluit, maar blijft daarmee meedenken over opvanglocaties. Het COA zoekt ondertussen verder naar een geschikte plek. En de reparatie van de windturbine in Nieuw-Leusen loopt opnieuw vertraging op. Kabels passen niet op een nieuw onderdeel. Nieuwe kabels hebben een levertijd van 90 dagen en daardoor draait de turbine pas in september weer. Nieuw-Leusen Synergy noemt het een flinke tegenvaller en onderzoekt een tijdelijke oplossing met minder vermogen. En tenslotte, EBS heeft financiële problemen met het busvervoer van Rijs in IJsselvecht. De provincie Overijssel overlegt met de vervoerder om het openbaar vervoer te behouden. Reizigers merken er voorlopig niets van. Volgens EBS zijn de kosten veel hoger dan verwacht, waardoor de concessie financieel niet meer uit kan. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Tot zover het streeknieuws. We gaan snel door met het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Zeker hier bij RTV 4. Zometeen Republic. Ook nog Ken Loy is voor je onderweg en wil je appen met de studio. Dat kan via 0529481048. En beginnen doen met Knorra. Dus niet met de biggetjes en zo. Knorra. En namelijk deze Fika Cara in de Sick Individuals remix.

Republic samen met TL en Turn of the Lights hoor je hier bij RTV 4. In het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Waar luister jij naar Dance half uurtje? Laat het even weten via de app van RTV 4 0529 481048 0529 481048. En wie weet hoor je er wel jouw appje wel voorbij komen hier in de uitzending. Hartstikke leuk. Ferre Santos is voor je onderweg. En nu heb ik voor je Ken Loy, een nummer uit 2012 weet ik nog. Jazeker. All It Takes hoor je nu bij RTV 4.

Ferre Santos en Happiness. En ik zit op de klok te kijken. Het is bijna 7 uur. En dat betekent dat ik mag optief. Nee, dat is ook zo stom. Nee, mijn show zit erop voor vandaag. Volgende week dan ben ik er gewoon weer hier op RTV 4 met Onderweg met Kelvin. En goed, hou de radio vooral lekker aan. Want de goede muziek bij RTV 4 blijft gewoon. Pink, Van Halen, Rondé, Black Eyed Peas, NXS en nog heel veel meer. En morgenmiddag tussen 2 en 5 uur dan hoor je namelijk Studio Paard. Maar niet alleen met Rick Paard, maar ook met Jelle Hoffenk. Studio Paard en Hoffenk. En ik heb daar één woord voor. En dat is gezellige chaos wordt het. Jazeker, het wordt één groot chaos. Morgenmiddag dus tussen 2 en 5. Studio Paard en Hoffenk. Weet je, het is gewoon echt ontzettend leuk. Ik ga morgen echt luisteren. Ja, absoluut. Lekker met een halve liter erbij. Dat komt helemaal goed. Ik ben er volgende week weer. En dit is Bakermat en Rani. En I love life. Ik zeg fijne donderdag. En salut. Give it drama, son.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De Avondshow.
2: RTV 4.

0: aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
9: De avond van RTV 4.

0: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minimaal tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.